0: plaatselijk kan er lichter bij ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Tee!
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Laura Suppers, 19 jaar uit Vianen, loopt momenteel stage in het Isaac T. Robilio Memorial Hospital op de Filipijnen. Ze assisteert bij operaties en reanimaties en ervaart een cultuurverschil in patiëntcontact. De stage heeft haar perspectief op Nederland veranderd en ze heeft een inzamelingsactie opgezet voor het ziekenhuis. In Beers zijn inwoners gefrustreerd over de betonblokken bij de entree die bedoeld zijn om snelheid te verminderen. Na 5 jaar is er nog geen evaluatie geweest, terwijl de snelheid op de Molenstraat een probleem blijft. De gemeente bevestigt dat herinrichting van de straat in het uitvoeringsplan mobiliteit is opgenomen. De waterkwaliteit van zwemlocaties in het Land van Kuik is goed, met 9 gecontroleerde plekken waar het zwemwater in orde is. Echter, zwemmen in de Heise Tip wordt afgeraden vanwege een onveilige onderwaterbodem. Instanties wijzen op de risico's van zwemmen in koud water en adviseren om nooit alleen te zwemmen. En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website. Omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

op wat had kunnen zijn, maar nooit zal worden. De 19-jarige Shane Summers, oftewel Somber, vangt dat universele gevoel van nostalgie en gemis in een slaapkamer pop anthem waar je koud van wordt. Geen glitter, geen glamour, maar pure emotie rechtstreeks uit zijn eigen studio in New York. Dit is Somber met het prachtige Potential.

0: Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan er lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal. Dichterbij.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: In de Lambertuskerk aan het Kerkveld in Beers verzorgt ensemble Quint op maandag 25 mei 2026 een bijzonder mandolineconcert. Het optreden duurt van 2:30 tot 16:30. Het orkest bestaat uit 4 mandolines, 2 mandola's, 3 gitaren, een fluit en een contrabas. Het ensemble bestaat bijna 10 jaar en weet het publiek telkens opnieuw te verrassen met warme klanken van mandolinemuziek. Op het programma staan werken van onder andere Mozart, Purcell, Sibelius, Theodorakis, Paul Simon en Lenny Coeur. Het concert belooft een sfeervolle muzikale middag te worden voor liefhebbers van klassiek en lichte muziek. Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunette en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven.

0: Jan van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik sluit 2025 af met een positief resultaat van 26 miljoen euro. Maar dit biedt weinig structurele financiële ruimte. Het resultaat is vooral te danken aan incidentele meevallers. De financiële positie blijft onder druk staan met verwachte tekorten van 6,5 miljoen euro in 2027, oplopend tot meer dan 12 miljoen euro in de jaren daarna. De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken en de perspectiefnota op 2 juli. Laura Suppers, 19 jaar uit Vianen, loopt stage in het Isaac T. Robillo Memorial Hospital op de Filipijnen. Ze assisteert bij operaties en reanimaties en ervaart een cultuurverschil in patiëntcontact. De stage heeft haar perspectief op Nederland veranderd en ze heeft 1525 euro ingezameld voor het ziekenhuis. In Beers veroorzaken betonblokken bij de entree frustratie onder inwoners, omdat ze het hardrijden niet tegengaan. De blokken staan er al 5 jaar als proefmaatregel, maar een evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. De gemeente bevestigt dat herinrichting van de Molenstraat in het uitvoeringsplan mobiliteit is opgenomen. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Beers binnenrijdt vanuit de richting Vianen, stuit je op drie grote betonblokken die er staan om het verkeer op de Molenstraat af te remmen. Niet bepaald de mooiste entree voor het dorp. En ook neemt het de frustraties over het te hard rijden door het dorp niet weg, vindt inwoner Seert ten Haaf.
1: 5 jaar geleden kwam toenmalig wethouder Jillis met het voorstel. We gaan het verkeer wat afremmen door middel van een proef die we na verloop van tijd zullen evalueren. Er zijn toen deze 3 betonblokken geplaatst. En tot nu toe heb ik eigenlijk nog niemand gehoord die zegt: jee, wat een geweldige oplossing. Het is een doorgaande weg. Er komt best wel wat verkeer doorheen. Maar ik vind het ook een dorpsweg. Hij is gelimiteerd tot 30 km per uur. Maar het nodigt uit om veel harder te rijden. En dat doen ook heel veel automobilisten. Er zijn heel veel aanwonenden die zich doodergeren aan het verkeer wat met razende snelheid door het dorp rijdt. Er zijn mensen die tegen mij hebben gezegd: Ser, het is een schande voor het dorp dat die bakken of die blokken hier zo staan. Het ziet er niet uit. En als je dan kijkt bijvoorbeeld hoe dat ze dat in Haps aangepakt hebben, of een ander voorbeeld is misschien Ledenakker. Dat ziet er veel vriendelijker uit, mooi uit. In Ledenakker hebben ze bijvoorbeeld gewerkt met korte stalen bakken. Daarin planten gezet. Ja, dat ziet er meteen veel prettiger uit en veel dorpser uit. Eigenlijk staan we in een padstelling. En eigenlijk vraag ik de gemeente ook om initiatief te nemen om de situatie hier bij de dorpsentree aan te gaan pakken. En sterker nog, om de hele Molenstraat aan gaan te pakken. Want om nu verder te kijken hier in deze situatie, dan denk ik, het zou zoveel mooier kunnen, het zou zoveel groener kunnen, het zou zoveel vriendelijker en dorpsvriendelijker kunnen zijn. Wellicht ligt er een hele mooie uitdaging voor de nieuwe wethouder in deze, om deze zaak nu eens heel goed aan te pakken en op korte termijn met resultaten te komen.
0: De gemeente laat in een reactie weten dat er al een evaluatie plaatsgevonden heeft, waaruit blijkt dat de blokken wel effect hebben, maar dat verbetering noodzakelijk is. Dat zou in de vorm van een herinrichting van de Molenstraat en een deel van de Grote Straat moeten zijn. Dit jaar wordt bekeken wanneer het project ingepland kan worden.
2: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
3: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daar op tot 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer. Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 23 mei 2026 en zondag 24 mei 2026 staat Ledenakker volledig in het teken van het jaarlijkse Pinkstertoernooi aan de Ledenakkerstraat 25 in Ledenakker. Tijdens deze 68e editie komen jeugd- en seniorenteams in actie op volleybalvelden voor wedstrijden op uiteenlopende niveaus, van recreatief tot eredivisie. Op zaterdag zijn er naast de wedstrijden ook voetvolleybalactiviteiten, terwijl zondag het populaire TOB-toernooi centraal staat met maar liefst 128 teams, verdeeld over 32 velden. Ook bezoekers hoeven zich niet te vervelen dankzij kinderactiviteiten, een gezellig terras en de vernieuwde Pinkstertent. In de avonduren zorgen livebands en het bekende Schuurpaleis voor muziek en feest tot diep in de nacht. Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het Gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in een gezellige Brabantse sfeer nabij Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik sluit 2025 af met een positief resultaat van 26 miljoen euro. Maar dit biedt weinig structurele financiële ruimte. Het resultaat is vooral te danken aan incidentele meevallers. De financiële positie blijft onder druk staan met verwachte tekorten van 6,5 miljoen euro in 2027, oplopend tot meer dan 12 miljoen euro in de jaren daarna. De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken en de perspectiefnota op 2 juli. Laura Suppers, 19 jaar uit Vianen, loopt stage in het Isaac T. Robillo Memorial Hospital op de Filipijnen. Ze assisteert bij operaties en reanimaties en ervaart een cultuurverschil in patiëntcontact. De stage heeft haar perspectief op Nederland veranderd en ze heeft 1525 euro ingezameld voor het ziekenhuis. In Beers veroorzaken betonblokken bij de entree frustratie onder inwoners, omdat ze het hardrijden niet tegengaan. De blokken staan er al 5 jaar als proefmaatregel, maar een evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. De gemeente bevestigt dat herinrichting van de Molenstraat in het uitvoeringsplan mobiliteit is opgenomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal

0: Beers binnenrijdt vanuit de richting Vianen, stuit je op drie grote betonblokken die er staan om het verkeer op de Molenstraat af te remmen. Niet bepaald de mooiste entree voor het dorp. En ook neemt het de frustraties over het te hard rijden door het dorp niet weg, vindt inwoner Seert ten Haaf.
1: 5 jaar geleden kwam toenmalig wethouder Jillis met het voorstel. We gaan het verkeer wat afremmen door middel van een proef die we na verloop van tijd zullen evalueren. Er zijn toen deze 3 betonblokken geplaatst. En tot nu toe heb ik eigenlijk nog niemand gehoord die zegt: jee, wat een geweldige oplossing. Het is een doorgaande weg. Er komt best wel wat verkeer doorheen. Maar ik vind het ook een dorpsweg. Hij is gelimiteerd tot 30 km per uur. Maar het nodigt uit om veel harder te rijden. En dat doen ook heel veel automobilisten. Er zijn heel veel aanwonenden die zich doodergeren aan het verkeer wat met razende snelheid door het dorp rijdt. Er zijn mensen die tegen mij hebben gezegd: Ser, het is een schande voor het dorp dat die bakken of die blokken hier zo staan. Het ziet er niet uit. En als je dan kijkt bijvoorbeeld hoe dat ze dat in Haps aangepakt hebben, of een ander voorbeeld is misschien Ledenakker. Dat ziet er veel vriendelijker uit, mooi uit. In Ledenakker hebben ze bijvoorbeeld gewerkt met korte stalen bakken, daarin planten gezet. Ja, dat ziet er meteen veel prettiger uit en veel dorpser uit. Eigenlijk staan we in een padstelling. En eigenlijk vraag ik de gemeente ook om initiatief te nemen om de situatie hier bij de dorpsentree aan te gaan pakken. En sterker nog, om de hele Molenstraat aan gaan te pakken. Want om nu verder te kijken hier in deze situatie, dan denk ik, het zou zoveel mooier kunnen, het zou zoveel groener kunnen, het zou zoveel vriendelijker en dorpsvriendelijker kunnen zijn. Wellicht ligt er een hele mooie uitdaging voor de nieuwe wethouder in deze, om deze zaak nu eens heel goed aan te pakken en op korte termijn met resultaten te komen.
0: De gemeente laat in een reactie weten dat er al een evaluatie plaatsgevonden heeft, waaruit blijkt dat de blokken wel effect hebben, maar dat verbetering noodzakelijk is. Dat zou in de vorm van een herinrichting van de Molenstraat en een deel van de Grote Straat moeten zijn. Dit jaar wordt bekeken wanneer het project ingepland kan worden.
2: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
3: Iedereen kent dat moment wel. Je blijft maar rennen, je blijft maar geven tot het elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid... of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet... en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt... en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie...
10: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
9: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap... zorgen wij voor de totale indruk die telt.
11: Omroep Land van Kuik.
12: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
13: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoree en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoree geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Een belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig vaak langer wachten met het laten doen van een test. De Verenigde Staten sturen 5000 extra militairen naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op een eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezingen van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk gooit roet in het eten op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Voor Venlo een file van ongeveer 5 minuten. De weg is helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Die wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
14: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
14: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Douwe Bob zocht naar een gevoel van community en vond die in zijn eigen muziek. Na een roerige periode is hij terug met misschien wel zijn meest persoonlijke project tot nu toe. Welcome to the Outcast Town is de titeltrack van zijn nieuwe album, opgenomen in Nashville en opgedragen aan alle buitenbeentjes, de dromers en de mensen die weigeren in de pas te lopen. Of je je nu een outcast voelt of niet, hier ben je thuis.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 28 mei 2026 start in Boksmeer weer een gratis wandeling door het historische centrum van de plaats. De wandeling vertrekt om 10 uur vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tijdens de rondleiding vertellen gidsen uitgebreid over de rijke geschiedenis van Boksmeer. Zo komen de kloosters, de sigarenindustrie, zilversmeden, oude gemeentehuizen en de invloed van de Maas aan bod. Ook wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Boksmeer. Zowel inwoners als bezoekers ontdekken tijdens deze wandeling verrassende verhalen uit het verleden van de gemeente. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei 2026 staan Vierlingsbeek in het teken van de Wandelvierdaagse. 4 dagen lang kunnen wandelaars genieten van routes door de omgeving met afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. Start en finish zijn dagelijks bij het Griepensgebouw aan de Grote Straat 18A. De wandeltocht is geschikt voor jong en oud en trekt jaarlijks veel deelnemers uit de regio. Onderweg draait het niet alleen om bewegen, maar ook om gezelligheid en ontmoeting. Rondom het evenement worden bovendien verschillende activiteiten georganiseerd die zorgen voor extra sfeer tijdens deze sportieve dagen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik sluit 2025 af met een positief resultaat van 26 miljoen euro. Maar dit biedt weinig structurele financiële ruimte. Het resultaat is vooral te danken aan incidentele meevallers. De financiële positie blijft onder druk staan met verwachte tekorten van 6,5 miljoen euro in 2027, oplopend tot meer dan 12 miljoen euro in de jaren daarna. De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken en de perspectiefnota op 2 juli. Laura Suppers, 19 jaar uit Vianen, loopt stage in het Isaac T. Robilio Memorial Hospital op de Filipijnen. Ze assisteert bij operaties en reanimaties en ervaart een cultuurverschil in patiëntcontact. De stage heeft haar perspectief op Nederland veranderd en ze heeft 1525 euro ingezameld voor het ziekenhuis. In Beers veroorzaken betonblokken bij de entree frustratie onder inwoners, omdat ze het hardrijden niet tegengaan. De blokken staan er al 5 jaar als proefmaatregel, maar een evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. De gemeente bevestigt dat herinrichting van de Molenstraat in het uitvoeringsplan mobiliteit is opgenomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Belveld en Venlo. 7 kilometer, 15 minuten. De weg is daardoor wel weer vrij na een ongeluk. De file kan langzaamaan gaan oplossen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Op donderdag 21 mei organiseerde het Maasvallei-netwerk voor de vierde keer de Mega-Expo bij Van der Valk in Kuik. Tijdens deze ondernemersbeurs was Omroep Land van Kuik aanwezig met live radio-uitzendingen. Een van de gasten bij ons aan tafel was Erik Wille, organisator van het evenement.
1: Wij zijn de initiatiefnemer en organisator van de beurs waar we op dit moment zijn, van de Mega-Expo.
2: Ja, voor de vierde keer als ik het goed had gelezen.
1: Ja, je bent goed geïnformeerd, klopt. Het eerste jaar was heel spannend, want we wisten eigenlijk niet heel goed waar we aan begonnen. We waren gewoon super enthousiast en we hadden heel veel ondernemers in ons netwerk die allemaal graag bij elkaar wilden komen. Ja, dan kom je uit op een goede locatie, bijvoorbeeld hier bij Van der Valk. Ja. En we hebben toen een superleuk jaar gehad. Nou, dan krijg je jaar 2. Hoe was het? Ja, het was leuk. Doen we het nog een keer volgend jaar. Ja, en we zijn nu in jaar 4 beland. En ieder jaar wordt het beter. Ieder jaar wordt het groter. Ieder jaar wordt het leuker. Dus ja.
2: Merk je dat er grote belangstelling is onder ondernemers uit de regio om ook weer op een volgende jaren weer terug te komen?
1: Er is heel veel animo. En we doen ook altijd na de beurs nog een evaluatieronde. Want we willen natuurlijk ook wel leren van de dingen die beter kunnen. En dan, dat vragen mensen niet van ik vond dit niet goed, ik vond dat niet goed. Die vragen, komt er volgend jaar weer eentje? Ja. Ja, zo gaat het dan.
2: Wat organiseren jullie nog buiten de beurs om? Zijn dat andere evenementen of bedrijfsborrels of iets dergelijks waar je bij betrokken bent als organisatie?
1: Ja, je trekt wel een beetje een doos van Pandora open nu, want het is echt ons werk. Wij doen echt een heleboel dingen voor ondernemers. Ik moet wel zeggen, één keer per jaar deze beurs is voor ons wel echt een hoogtepunt. Uh-huh. Ja, dan wat wil je? Je hebt zo'n 400, 500, 600 ondernemers onder je dak in één keer. En dat is natuurlijk wel echt een waanzinnig iets. Maar iedere maand doen we open koffies. En dan gaan we naar een bedrijf in de regio en dan nodigen we daar 70, 80 ondernemers uit en die komen dan bij elkaar om eigenlijk lekker koffie te leuten. Dat klinkt gezellig. Is het overigens ook?
2: Ja, netwerken, hè?
1: Maar ja, precies. Dat aspect netwerken maakt hem heel waardevol. Ja.
2: Ja, en merk je inderdaad ook van de feedback van ondernemers dat ze daar de vruchten van plukken, zeg maar, in termen van orders of nieuwe klanten waar ze naartoe kunnen of iets dergelijks? Hoor je daar eens wat over?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. In het begin nog niet zo heel erg. Nou moet ik ook zeggen dat wij altijd heel erg inzetten op het bouwen van relaties en het krijgen van vertrouwen in elkaar. We zijn als ondernemers in deze regio met elkaar ook heel veel aan werk en dan is het wel echt heel belangrijk dat je elkaar ook werk gunt. We zijn nu 4 jaar bezig met bijna 5 jaar met het Maasvallei-netwerk. En daar komt er zoveel ter oren wat er in de loop van de jaren allemaal gebeurd is. Dat is waanzinnig. Het is niet exact meetbaar, maar er komen zoveel nieuwe relaties op gang. Ja, dat is gaaf om te zien.
2: Okay. Volgend jaar weer een mega-expo?
1: Ieder jaar gaan we weer nieuwe dingen organiseren. Maar ook iedere maand, dus er is altijd wat te doen.
2: Ja. Okay. Mag ik je danken?
1: Zeker, dankjewel.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
6: Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van een eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoreu geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas- of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden. En er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het Gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in de gezellige Brabantse sfeer nabij Graven. De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 13:00 kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11:00 begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik sluit 2025 af met een positief resultaat van 26 miljoen euro. Maar dit biedt weinig structurele financiële ruimte. Het resultaat is vooral te danken aan incidentele meevallers. De financiële positie blijft onder druk staan met verwachte tekorten van 6,5 miljoen euro in 2027, oplopend tot meer dan 12 miljoen euro in de jaren daarna. De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken en de perspectiefnota op 2 juli. Laura Suppers, 19 jaar uit Vianen, loopt stage in het Isaac T. Robilio Memorial Hospital op de Filipijnen. Ze assisteert bij operaties en reanimaties en ervaart een cultuurverschil in patiëntcontact. De stage heeft haar perspectief op Nederland veranderd en ze heeft 1525 euro ingezameld voor het ziekenhuis. In Beers veroorzaken betonblokken bij de entree frustratie onder inwoners, omdat ze het hardrijden niet tegengaan. De blokken staan er al 5 jaar als proefmaatregel, maar een evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. De gemeente bevestigt dat herinrichting van de Molenstraat in het uitvoeringsplan mobiliteit is opgenomen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
3: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: eerst binnenrijdt vanuit de richting Vianen, stuit je op 3 grote betonblokken die er staan om het verkeer op de Molenstraat af te remmen. Niet bepaald de mooiste entree voor het dorp. En ook neemt het de frustraties over het te hard rijden door het dorp niet weg, vindt inwoner Seert ten Haaf.
1: 5 jaar geleden kwam toenmalig wethouder Jillis met het voorstel. We gaan het verkeer wat afremmen door middel van een proef die we na verloop van tijd zullen evalueren. Er zijn toen deze 3 betonblokken geplaatst. En tot nu toe heb ik eigenlijk nog niemand gehoord die zegt: jee, wat een geweldige oplossing. Het is een doorgaande weg. Er komt best wel wat verkeer doorheen. Maar ik vind het ook een dorpsweg. Hij is gelimiteerd tot 30 km per uur. Maar het nodigt uit om veel harder te rijden. En dat doen ook heel veel automobilisten. Er zijn heel veel aanwonenden die zich doodergeren aan het verkeer wat met razende snelheid door het dorp rijdt. Er zijn mensen die tegen mij hebben gezegd: Ser, het is een schande voor het dorp dat die bakken of die blokken hier zo staan. Het ziet er niet uit. En als je dan kijkt bijvoorbeeld hoe dat ze dat in Haps aangepakt hebben, of een ander voorbeeld is misschien Ledenakker. Dat ziet er veel vriendelijker uit, mooi uit. In Ledenakker hebben ze bijvoorbeeld gewerkt met korte stalen bakken. Daarin planten gezet. Ja, dat ziet er meteen veel prettiger uit en veel dorpser uit. Eigenlijk staan we in een padstelling. En eigenlijk vraag ik de gemeente ook om initiatief te nemen om de situatie hier bij de dorpsentree aan te gaan pakken. En sterker nog, om de hele Molenstraat aan gaan te pakken. Want om nu verder te kijken hier in deze situatie, dan denk ik, het zou zoveel mooier kunnen, het zou zoveel groener kunnen, het zou zoveel vriendelijker en dorpsvriendelijker kunnen zijn. Wellicht ligt er een hele mooie uitdaging voor de nieuwe wethouder in deze, om deze zaak nu eens heel goed aan te pakken en op korte termijn met resultaten te komen.
0: De gemeente laat in een reactie weten dat er al een evaluatie plaatsgevonden heeft, waaruit blijkt dat de blokken wel effect hebben, maar dat verbetering noodzakelijk is. Dat zou in de vorm van een herinrichting van de Molenstraat en een deel van de Grote Straat moeten zijn. Dit jaar wordt bekeken wanneer het project ingepland kan worden.
2: Een achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Utrecht heeft gisteravond een grote solidariteitsactie plaatsgevonden voor mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. De demonstratie was georganiseerd als tegenreactie op de vele anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Ondertussen blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. De opvang zat vannacht zo vol dat asielzoekers moesten uitwijken naar andere locaties, waaronder het Drentse Gieten en Amsterdam. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden. En er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A59 naar Den Bosch voor het verkeerslicht bij knooppunt Hooipolder. 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
10: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
13: Ja.
14: Ja.
12: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
16: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
17: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunette en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven. De LGOG Historische Kring Maas en Niers organiseert op woensdag 27 mei in Gennep een bijzondere historische lezing aan de Picardie 36. Historicus Herman Jan van Kuik neemt bezoekers tijdens zijn voordracht het land van die van Kuik mee door ruim 2000 jaar geschiedenis van het land van Kuik. Tijdens de bijeenkomst komen bijzondere gebeurtenissen, historische ontwikkelingen en regionale verhalen aan bod die de geschiedenis van deze streek hebben gevormd. De lezing is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor lokale geschiedenis en cultuur.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Antoine van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik steunt voorlopig geen lokale campagne voor de veiligheid van vrouwen, omdat inwoners zich relatief veilig voelen volgens de veiligheidsmonitor. De wijkraden hadden om aandacht gevraagd, maar de gemeente prioriteert andere veiligheidsthema's. Wel is er bereidheid om mee te denken over alternatieven, zoals de campagne Orange the World. Pastoor Theo Lamers van de parochie Heilige Martinus in Kuik legt uit dat Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, de schenking van de Heilige Geest aan gelovigen viert. Ondanks de afname van kennis over het christendom blijft de boodschap van Pinksteren relevant. Vooral in een tijd van individualisme en het belang van omzien naar elkaar. De gemeente Land van Kuik sluit 2025 af met een positief resultaat van 26 miljoen euro. Maar dit biedt weinig structurele financiële ruimte. Het resultaat is vooral te danken aan incidentele meevallers. De financiële positie blijft onder druk staan, met verwachte tekorten van ruim 6,5 miljoen euro in 2027. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en dat merk je in de regio, onder andere op de A29. Daar heb je in beide richtingen file voor afrit Numansdorp. Komt omdat de Heimvlietbrug even open heeft gestaan. Nog 10 minuten vertraging ongeveer. En dan de A59 richting Den Bosch. Daar is het druk voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Vanaf Oosterhout 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: VIP Dance Classics.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Suzanne en Freek brachten hun nieuwe single Halverwege uit als nieuwe, zeer persoonlijke single, geschreven in de periode na de geboorte van hun zoontje Seth. Het lied gaat over durven leunen op elkaar in een relatie. Je hoeft niet alles alleen te dragen. Ik ontmoet je halverwege.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 9.

0: Op donderdag 21 mei organiseerde het Maasvallei-netwerk voor de vierde keer de Mega-Expo bij Van der Valk in Kuik. Tijdens deze ondernemersbeurs was Omroep Land van Kuik aanwezig met live radio-uitzendingen. Een van de gasten bij ons aan tafel was Erik Wille, organisator van het evenement.
1: Wij zijn de initiatiefnemer en organisator van de beurs waar we op dit moment zijn, van de Mega-Expo.
2: Ja, voor de vierde keer als ik het goed had gelezen.
1: Ja, je bent goed geïnformeerd, klopt. Het eerste jaar was heel spannend, want we wisten eigenlijk niet heel goed waar we aan begonnen. We waren gewoon super enthousiast en we hadden heel veel ondernemers in ons netwerk die allemaal graag bij elkaar wilden komen. Ja, dan kom je uit op een goede locatie, bijvoorbeeld hier bij Van der Valk. Ja. En we hebben toen een superleuk jaar gehad. Dan krijg je jaar 2. Hoe was het? Ja, het was leuk. Doen we het nog een keer volgend jaar. Ja, en we zijn nu in jaar 4 beland. En ieder jaar wordt het beter. Ieder jaar wordt het groter. Ieder jaar wordt het leuker. Dus ja.
2: Merk je dat er een grote belangstelling is onder ondernemers uit de regio om ook weer op een volgende jaren weer terug te komen?
1: Er is heel veel animo. En we doen ook altijd na de beurs nog een evaluatieronde. Want we willen natuurlijk ook wel leren van de dingen die beter kunnen. En dan, dat vragen mensen niet van ik vond dit niet goed, ik vond dat niet goed. Die vragen, komt er volgend jaar weer eentje? Ja. Ja, zo gaat het dan.
2: Wat organiseren jullie nog buiten de beurs om? Zijn dat andere evenementen of bedrijfsborrels of iets dergelijks waar je bij betrokken bent als organisatie?
1: Ja, je trekt wel een beetje een doos van Pandora open nu, want het is echt ons werk. Wij doen echt een heleboel dingen voor ondernemers. Ik moet wel zeggen, één keer per jaar deze beurs is voor ons wel echt een hoogtepunt. Uh-huh. Ja, dan wat wil je? Je hebt zo 400, 500, 600 ondernemers onder je dak in één keer. En dat is natuurlijk wel echt een waanzinnig iets. Maar iedere maand doen we open koffies. En dan gaan we naar een bedrijf in de regio. En dan nodigen we daar 70, 80 ondernemers uit. En die komen dan bij elkaar om eigenlijk lekker koffie te leuten. En dat klinkt gezellig. Is het overigens ook.
2: Een netwerk, hè?
1: Maar ja, precies. Dat aspect netwerken maakt hem heel waardevol. Ja.
2: Ja. En merk je inderdaad ook van de feedback van ondernemers dat ze daar de vruchten van plukken, zeg maar. In termen van orders of nieuwe klanten waar ze naartoe kunnen of iets dergelijks. Hoor je daar eens wat over?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. In het begin nog niet zo heel erg. Nou moet ik ook zeggen dat wij altijd heel erg inzetten op het bouwen van relaties en het krijgen van vertrouwen in elkaar. We zijn als ondernemers in deze regio met elkaar ook heel veel aan het werken. En dan is het wel echt heel belangrijk dat je elkaar ook werk gunt. We zijn nu 4 jaar bezig. Met bijna 5 jaar met het Maasvallei-netwerk. En daar komt er zoveel ter oren wat er in de loop van de jaren allemaal gebeurd is. Dat is waanzinnig. Het is niet exact meetbaar, maar er komen zoveel nieuwe relaties op gang. Ja, dat is gaaf om te zien.
2: Okay. Volgend jaar weer een mega-expo?
1: Ieder jaar gaan we nieuwe dingen organiseren. Maar ook iedere maand, dus er is altijd wat te doen.
2: Ja. Okay. Mag ik je danken?
1: Zeker, dank je wel.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 22:30 met twee bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling, maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en in de regio is dat goed te merken. Er staan aardig wat dagelijkse files. Op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Markiezaad. Je hebt 10 kilometer file vanaf Tolen, de vertraging 35 minuten. Eén rijstrook is dicht. Dan de A29 naar Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp. 5 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren. Een scheiding. Gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kaapland van Kuik.
1: Agenda.
2: De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 13:00 kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11:00 begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben. Modelvliegclub Columbia in Boxmeer houdt op maandag 25 mei 2026 een open dag met vliegshow aan de Waterleidingstraat 145. Van 12 tot 4 kunnen bezoekers genieten van indrukwekkende demonstraties met uiteenlopende modelvliegtuigen. Er vliegen elegante zweefmodellen, snelle jets en grote schaalmodellen door de lucht, bestuurd door zowel clubleden als nationale en internationale gastvliegers. Tijdens demonstraties staan techniek, precisie en vliegkunst centraal. Daarnaast kunnen geïnteresseerden bij de informatiestands alles ontdekken over het bouwen en besturen van modelvliegtuigen en over de mogelijkheden om zelf actief lid te worden van de vereniging.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuw van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik steunt voorlopig geen lokale campagne voor de veiligheid van vrouwen, omdat inwoners zich relatief veilig voelen volgens de veiligheidsmonitor. De wijkraden hadden om aandacht gevraagd, maar de gemeente prioriteert andere veiligheidsthema's. Wel is er bereidheid om mee te denken over alternatieven, zoals de campagne Orange the World. Pastoor Theo Lamers van de parochie Heilige Martinus in Kuik legt uit dat Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, de schenking van de Heilige Geest aan gelovigen viert. Ondanks de afname van kennis over het christendom blijft de boodschap van Pinksteren relevant. Vooral in een tijd van individualisme en het belang van omzien naar elkaar. De gemeente Land van Kuik sluit 2025 af met een positief resultaat van 26 miljoen euro. Maar dit biedt weinig structurele financiële ruimte. Het resultaat is vooral te danken aan incidentele meevallers. De financiële positie blijft onder druk staan, met verwachte tekorten van ruim 6,5 miljoen euro in 2027. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt vroeg op gang. Het is hier naar al aardig aanpoten. Ik heb wel goed nieuws allereerst over de A4. Vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Na een ongeluk bij knooppunt Markiezaad is de weg daar nu weer vrij. Nog wel een file, ongeveer 25 minuten. Verder de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg en Ulvenhout. 14 kilometer en dik een kwartier. En tot slot de A58 nog naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 10 minuten. Verder staan er hier en daar aardig wat files, maar die zijn allemaal rond de 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: feest in Limburg en in Brabant. Voetbalclub Holte Smakt bestaat dit jaar namelijk 90 jaar. Dit wordt op 5, 6 en 7 juni uitgebreid gevierd.
1: We beginnen vrijdag met een voetbalquiz. En dat gaat over in een reunieavond met oud-spelers, leiders, trainers, noem het maar op. Die we uitgenodigd hebben om gezellig hier mee te komen doen. En op zaterdag beginnen we 's middags met een mixtoernooi voor jong en oud. En ook de jeugd wordt erin betrokken om met diverse penaltybokaal en dergelijke zaken om 's middags mee af te trappen. 's Avonds hebben we een band hier zitten die leuke muziek gaat maken, waarbij iedereen welkom is om hier naartoe te komen. En op zondag beginnen we met een legendwedstrijd onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel. Alle mensen die hier gevoetbald hebben, veel zijn uitgenodigd om op een of andere manier mee te doen.
0: Een van die legends is Sjaak Jansen. De 66-jarige oudspeler is al 58 jaar lid. Als vrijwilliger zet hij zich volop in voor zijn club.
2: Mijn afzetwedstrijd in 2001. En dat is het mooie ervan. En nu kan ik dadelijk dan met mijn twee zoons het veld opkomen. En misschien 5 minuten, 10 minuten, dat is eigenlijk lang zelf voor mij.
3: Is er wel spanning hoe het gaat lopen?
2: Ja, dat vind ik wel. Ja, ja. Dat ik al lang niet meer gevoetbald heb. Dus ik heb wel nog een paar keer met de veteranen meegedaan. Maar vanwege wat rugklachten en dingen ben ik ermee gestopt. En ik heb nog 5 jaar geleden een herseninfarct gehad. Dus,
3: maar wel mooi dat je al met een volgende generatie op zo'n dag op het veld kan staan.
2: Ja, dat vind ik heel prachtig. Ja. Het is gewoon mooi om dan terug te kijken weer van... Ja, het is weer 25 jaar geleden. Want ik heb nog een voorzitter. Dat was toen met 70 jaar bestaan. Henk van Os. En die zei van... het is geen kunst om 70 jaar te zijn. Maar het is wel een kunst omdat ik 80 te vieren. Ja. En nou is 90 jaar bestaan. Dus ik heb het lang volgehouden.
1: We hebben 2 herenteams, een damesteam en een 35-plus team. We merken wel dat we wel hard moeten werken om te zorgen dat we voldoende spelers hebben voor alle elftallen. Dat lukt nog steeds. Ook komend jaar hebben we voldoende spelers, maar we kunnen altijd nog mensen gebruiken die willen komen voetballen. We willen ook een toekomstvisie maken als voetbalclub zijnde van hey, wat willen we voor de toekomst. En daarin kan misschien een fusie inzetten, maar misschien moeten we het ook breder gaan zien door andere sporten te omarmen. Ja, dat is iets wat we gaan uitzoeken en gaan kijken hoe we verder gaan.
3: Wanneer is voor jou het weekend geslaagd?
2: Als het weer goed is en de mensen hier met blij gezicht op dat veld gaan.

Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Voor heel veel mensen begint een lang Pinksterweekend. En in de regio kun je dat heel goed merken. Vanwege de drukte staan er veel files van ongeveer 5 minuten. Maar er zijn ook wat uitschieters. Allereerst de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Bij Tolen heb je een spoedreparatie. De vertraging 12 kilometer en 25 minuten. Dan de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot 6 kilometer 20 minuten. En tot slot de A59 nog naar Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Ongeveer 10 minuten in de file staan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
12: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
13: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: In de Lambertuskerk aan het Kerkveld in Beers verzorgt ensemble Quint op maandag 25 mei 2026 een bijzonder mandolineconcert. Het optreden duurt van 2:30 tot 16:30. Het orkest bestaat uit 4 mandolines, 2 mandola's, 3 gitaren, een fluit en een contrabas. Het ensemble bestaat bijna 10 jaar en weet het publiek telkens opnieuw te verrassen met warme klanken van mandolinemuziek. Op het programma staan werken van onder andere Mozart, Purcell, Sibelius, Theodorakis, Paul Simon en Lenny Koer. Het concert belooft een sfeervolle muzikale middag te worden voor liefhebbers van klassiek en lichte muziek. Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunette en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De provincie Noord-Brabant heeft nog geen duidelijkheid gegeven over mogelijke handhaving bij de voormalige betoncentrale aan de Veerstraat in Boksmeer. Milieuvereniging Land van Kuik vraagt om actie tegen bedrijfsmatige activiteiten zonder geldige natuurvergunning. De provincie onderzoekt momenteel alle feiten en omstandigheden voordat een besluit wordt genomen. De gemeente Land van Kuik steunt voorlopig geen lokale campagne voor de veiligheid van vrouwen, omdat inwoners zich relatief veilig voelen, volgens de Veiligheidsmonitor. Wijkraden vroegen om aandacht voor dit onderwerp, maar de gemeente prioriteert andere veiligheidsthema's. Wel is er bereidheid om mee te denken over alternatieven, zoals de campagne Orange the World. Pastoor Theo Lamers van de parochie Heilige Martinus in Kuik legt uit dat Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, de schenking van de Heilige Geest aan gelovigen viert. Ondanks de afname van kennis over het christendom blijft de boodschap van Pinksteren, die oproept tot saamhorigheid en zorg voor elkaar, actueel in onze samenleving. En tot zover het sleeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Voor heel veel mensen is het een lang Pinksterweekend en trekt mensen heel op uit. In de regio staat meer dan 150 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A58. Daar heb je in beide richtingen veel vertraging. Voor Moergestel ongeveer 25 minuten. Ook op de A73 is file rijden richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 10 minuten. Van de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten 14 kilometer. En tot slot de N59, die is in beide richtingen dicht bij de Grevelingendam. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: binnenrijdt vanuit de richting Vianen, stuit je op drie grote betonblokken die er staan om het verkeer op de Molenstraat af te remmen. Niet bepaald de mooiste entree voor het dorp. En ook neemt het de frustraties over het te hard rijden door het dorp niet weg, vindt inwoner Seert ten Haaf.
1: 5 jaar geleden kwam toenmalig wethouder Jillis met het voorstel. We gaan het verkeer wat afremmen door middel van een proef die we na verloop van tijd zullen evalueren. Er zijn toen deze drie betonblokken geplaatst. En tot nu toe heb ik eigenlijk nog niemand gehoord die zegt: jee, wat een geweldige oplossing. Het is een doorgaande weg. Er komt best wel wat verkeer doorheen. Maar ik vind het ook een dorpsweg. Hij is gelimiteerd tot 30 km per uur. Maar het nodigt uit om veel harder te rijden. En dat doen ook heel veel automobilisten. Er zijn heel veel aanwonenden die zich doodergeren aan het verkeer wat met razende snelheid door het dorp rijdt. Er zijn mensen die tegen mij hebben gezegd: Ser, het is een schande voor het dorp dat die bakken of die blokken hier zo staan. Het ziet er niet uit. En als je dan kijkt bijvoorbeeld hoe dat ze dat in Haps aangepakt hebben, of een ander voorbeeld is misschien Ledenakker. Dat ziet er veel vriendelijker uit, mooi uit. In Ledenakker hebben ze bijvoorbeeld gewerkt met korte stalen bakken, daarin planten gezet. Ja, dat ziet er meteen veel prettiger uit en veel dorpser uit. Eigenlijk staan we in een padstelling. En eigenlijk vraag ik de gemeente ook om initiatief te nemen om de situatie hier bij de dorpsentree aan te gaan pakken. En sterker nog, om de hele Molenstraat aan gaan te pakken. Want om nu verder te kijken hier in deze situatie, dan denk ik, het zou zoveel mooier kunnen, het zou zoveel groener kunnen, het zou zoveel vriendelijker en dorpsvriendelijker kunnen zijn. Wellicht ligt er een hele mooie uitdaging voor de nieuwe wethouder in deze, om deze zaak nu eens heel goed aan te pakken en op korte termijn met resultaten te komen.
0: De gemeente laat in een reactie weten dat er al een evaluatie plaatsgevonden heeft, waaruit blijkt dat de blokken wel effect hebben, maar dat verbetering noodzakelijk is. Dat zou in de vorm van een herinrichting van de Molenstraat en een deel van de Grote Straat moeten zijn. Dit jaar wordt bekeken wanneer het project ingepland kan worden.

0: Het is een van de meest eerlijke stemmen van dit moment. Louis Capaldi is terug met zijn nieuwe single Stay Love, dat hij voor het eerst speelde tussen de jagende reizigers op het station van New York en de wereld stond heel even stil. Het is een openhartig verzoek aan de mensen die het dichtst bij hem staan. Blijf bij me als het donker wordt. Geen toeters, geen bellen, maar gewoon Louis aan zijn piano, precies zoals we hem het liefste horen.
1: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
5: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. De Pinksterdrukte zorgt voor veel vertraging. En heel veel mensen die tegelijkertijd onderweg zijn. Ook een ongeluk bij Kerkdriel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf Culemborg een file van 35 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En de A2 naar Maastricht, daar heb je een file tussen Born en Meersen. 12 kilometer, 20 minuten, komt door een kapotte vrachtwagen. Verder vooral de dagelijkse drukte dus. Op de A4 richting de Duitse grens, voor Hogerheide 20 minuten. Maar ook de A73 staat erbij, naar Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en knooppunt Rijkenvoort, 4 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja.
10: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
13: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
14: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
16: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
14: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 23 mei 2026 en zondag 24 mei 2026 staat Ledenakker volledig in het teken van het jaarlijkse Pinkstertoernooi aan de Ledenakkerstraat 25 in Ledenakker. Tijdens deze 68e editie komen jeugd- en seniorenteams in actie op volleybalvelden voor wedstrijden op uiteenlopende niveaus, van recreatief tot eredivisie. Op zaterdag zijn er naast de wedstrijden ook voetvolleybalactiviteiten, terwijl zondag het populaire TOB-toernooi centraal staat met maar liefst 128 teams, verdeeld over 32 velden. Ook bezoekers hoeven zich niet te vervelen dankzij kinderactiviteiten, een gezellig terras en de vernieuwde Pinkstertent. In de avonduren zorgen livebands en het bekende Schuurpaleis voor muziek en feest tot diep in de nacht. Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het Gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in een gezellige Brabantse sfeer nabij Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De provincie Noord-Brabant heeft nog geen duidelijkheid gegeven over mogelijke handhaving bij de voormalige betoncentrale aan de Veerstraat in Boksmeer. Milieuvereniging Land van Kuik vraagt om actie tegen bedrijfsmatige activiteiten zonder geldige natuurvergunning. De provincie onderzoekt momenteel alle feiten en omstandigheden voordat een besluit wordt genomen. De gemeente Land van Kuik steunt voorlopig geen lokale campagne voor de veiligheid van vrouwen, omdat inwoners zich relatief veilig voelen, volgens de Veiligheidsmonitor. Wijkraden vroegen om aandacht voor dit onderwerp, maar de gemeente prioriteert andere veiligheidsthema's. Wel is er bereidheid om mee te denken over alternatieven, zoals de campagne Orange the World. Pastoor Theo Lamers van de parochie Heilige Martinus in Kuik legt uit dat Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, de schenking van de Heilige Geest aan gelovigen viert. Ondanks de afname van kennis over het christendom blijft de boodschap van Pinksteren, die oproept tot saamhorigheid en zorg voor elkaar, actueel in onze samenleving. En tot zover het sleeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. In de regio rijdt het op veel plekken stukken langzamer. Heeft alles te maken met het lange Pinksterweekend. Voor veel mensen het moment om erop uit te trekken. Onder andere op de A2 rijdt het langzaam. Eindhoven-Maastricht tussen Roosteren en Maastricht-Noord. 15 kilometer file en een uur extra. Komt door een pechgeval, kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder de A27, Breda-Gorkum. Voor Gorkum zelf 9 kilometer en 40 minuten. Dan de A2, Utrecht en Bos, tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer, 20 minuten aan ongeluk. De weg is gelukkig wel weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Op donderdag 21 mei organiseerde het Maasvallei-netwerk voor de vierde keer de Mega-Expo bij Van der Valk in Kuik. Tijdens deze ondernemersbeurs was Omroep Land van Kuik aanwezig met live radio-uitzendingen. Een van de gasten bij ons aan tafel was Erik Wille, organisator van het evenement.
1: Wij zijn de initiatiefnemer en organisator van de beurs waar we op dit moment zijn, van de Mega-Expo.
2: Ja, voor de vierde keer als ik het goed had gelezen.
1: Ja, je bent goed geïnformeerd, klopt. Het eerste jaar was heel spannend, want we wisten eigenlijk niet heel goed waar we aan begonnen. We waren gewoon super enthousiast en we hadden heel veel ondernemers in ons netwerk die allemaal graag bij elkaar wilden komen. Ja, dan kom je uit op een goede locatie, bijvoorbeeld hier bij Van der Valk. Ja. En we hebben toen een superleuk jaar gehad. Dan krijg je jaar 2. Hoe was het? Ja, het was leuk. Doen we het nog een keer volgend jaar. Ja, en we zijn nu in jaar 4 beland. En ieder jaar wordt het beter. Ieder jaar wordt het groter. Ieder jaar wordt het leuker. Dus
2: Merk je dat er grote belangstelling is onder ondernemers uit de regio om ook weer op een volgende jaren weer terug te komen?
1: Er is heel veel animo. En we doen ook altijd na de beurs nog een evaluatieronde. Want we willen natuurlijk ook wel leren van de dingen die beter kunnen. En dan dat vragen mensen niet van ik vond dit niet goed, ik vond dat niet goed. Die vragen, komt er volgend jaar weer eentje? Ja. Ja, zo gaat het dan.
2: Wat organiseren jullie nog buiten de beurs om? Zijn dat andere evenementen of bedrijfsborrels of iets dergelijks waar je bij betrokken bent als organisatie?
1: Ja, je trekt wel een beetje een doos van Pandora open nu, want het is echt ons werk. Wij doen echt een heleboel dingen voor ondernemers. Ik moet wel zeggen, één keer per jaar deze beurs is voor ons wel echt een hoogtepunt. Uh-huh. Ja, dan wat wil je? Je hebt zo'n 400, 500, 600 ondernemers onder je dak in één keer. En dat is natuurlijk wel echt een waanzinnig iets. Maar iedere maand doen we open koffies. En dan gaan we naar een bedrijf in de regio. En dan nodigen we daar 70, 80 ondernemers uit. En die komen dan bij elkaar om eigenlijk lekker koffie te leuten. En dat klinkt gezellig. Is het overigens ook.
2: Een netwerk, hè?
1: Maar ja, precies. Dat aspect netwerken maakt hem heel waardevol. Ja.
2: Ja. En merk je inderdaad ook van de feedback van ondernemers dat ze daar de vruchten van plukken, zeg maar. In termen van orders of nieuwe klanten waar ze naartoe kunnen of iets dergelijks. Hoor je daar eens wat over?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. In het begin nog niet zo heel erg. Nou moet ik ook zeggen dat wij altijd heel erg inzetten op het bouwen van relaties en het krijgen van vertrouwen in elkaar. We zijn als ondernemers in deze regio met elkaar ook heel veel aan het werk. En dan is het wel echt heel belangrijk dat je elkaar ook werk gunt. We zijn nu 4 jaar bezig. Met bijna 5 jaar met het Maasvallei-netwerk. En daar komt er zoveel ter oren wat er in de loop van de jaren allemaal gebeurd is. Dat is waanzinnig. Het is niet exact meetbaar, maar er komen zoveel nieuwe relaties op gang. Ja, dat is gaaf om te zien.
2: Okay. Volgend jaar weer een mega-expo?
1: Ieder jaar gaan we nieuwe dingen organiseren. Maar ook iedere maand, dus er is altijd wat te doen.
2: Ja, okay. Mag ik je danken?
1: Zeker, dankjewel.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
7: Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg, met name in de regio. Er zijn heel veel dagelijkse files van zo'n 5 tot 10 minuten. Vanwege de Pinkstervakantie, althans het lange weekend, voor heel veel mensen het moment om op buiten te trekken. Bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer en een kwartier vertraging. Ook de A2 naar Den Bosch is druk, tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar komt ongeveer 25 minuten. Dan nog de A27. Daar heb je in beide richtingen file voor de Merwedebrug bij Gorkum. De brug heeft daar opengestaan. Je hebt nu dus nog steeds vertraging. En op de A59 vanuit Den Bosch file voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren. Een scheiding. Gezondheid die verandert. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. als werken en verlies elkaar raken.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 28 mei 2026 start in Boksmeer weer een gratis wandeling door het historische centrum van de plaats. De wandeling vertrekt om 10 uur vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tijdens de rondleiding vertellen gidsen uitgebreid over de rijke geschiedenis van Boksmeer. Zo komen de kloosters, de sigarenindustrie, zilversmeden, oude gemeentehuizen en de invloed van de Maas aan bod. Ook wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Boksmeer. Zowel inwoners als bezoekers ontdekken tijdens deze wandeling verrassende verhalen uit het verleden van de gemeente. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei 2026 staan Vierlingsbeek in het teken van de Wandelvierdaagse. 4 dagen lang kunnen wandelaars genieten van

0: routes door de omgeving met afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. Start en finish zijn dagelijks bij het Griepensgebouw aan de Grote Straat 18A. De wandeltocht is geschikt voor jong en oud en trekt jaarlijks veel deelnemers uit de regio. Onderweg draait het niet alleen om bewegen, maar ook om gezelligheid en ontmoeting. Rondom het evenement worden bovendien verschillende activiteiten georganiseerd die zorgen voor extra sfeer tijdens deze sportieve dagen.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De provincie Noord-Brabant heeft nog geen duidelijkheid gegeven over mogelijke handhaving bij de voormalige betoncentrale aan de Vierstraat in Boksmeer. Milieuvereniging Land van Kuik vraagt om actie tegen bedrijfsmatige activiteiten zonder geldige natuurvergunning. De provincie onderzoekt momenteel alle feiten en omstandigheden voordat een besluit wordt genomen. De gemeente Land van Kuik steunt voorlopig geen lokale campagne voor de veiligheid van vrouwen, omdat inwoners zich relatief veilig voelen, volgens de Veiligheidsmonitor. Wijkraden vroegen om aandacht voor dit onderwerp, maar de gemeente prioriteert andere veiligheidsthema's. Wel is er bereidheid om mee te denken over alternatieven, zoals de campagne Orange the World. Pastoor Theo Lamers van de parochie Heilige Martinus in Kuik legt uit dat Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, de schenking van de Heilige Geest aan gelovigen viert. Ondanks de afname van kennis over het christendom blijft de boodschap van Pinksteren, die oproept tot saamhorigheid en zorg voor elkaar, actueel in onze samenleving. En tot zover het sleeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: feest in Limburg en in Brabant. Voetbalclub Holtees Makt bestaat dit jaar namelijk 90 jaar. Dit wordt op 5, 6 en 7 juni uitgebreid gevierd.
1: We beginnen vrijdag met een voetbalquiz. En dat gaat over in een reunieavond met oud-spelers, leiders, trainers, noem het maar op. Die we uitgenodigd hebben om gezellig hier mee te komen doen. En op zaterdag beginnen we 's middags met een mixtoernooi voor jong en oud. En ook de jeugd wordt erin betrokken om met diverse penaltybokaal en dergelijke zaken om 's middags mee af te trappen. 's Avonds hebben we een band hier zitten die leuke muziek gaat maken, waarbij iedereen welkom is om hier naartoe te komen. En op zondag beginnen we met een legendwedstrijd onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel. Alle mensen die hier gevoetbald hebben, veel zijn uitgenodigd om op een of andere manier mee te doen.
0: Een van die legends is Sjaak Jansen. De 66-jarige oudspeler is al 58 jaar lid. Als vrijwilliger zet hij zich volop in voor zijn club.
2: Mijn afscheidswedstrijd in 2001. En dat is het mooie ervan. En nu kan ik dadelijk dan met mijn twee zoons het veld opkomen. En misschien 5 minuten, 10 minuten, dat is eigenlijk lang zelf voor mij.
3: Is het wel spanning hoe het gaat lopen?
2: Ja, dat vind ik wel. Ja, ja. Dat ik al lang niet meer gevoetbald heb. Dus ik heb wel nog een paar keer met de veteranen meegedaan. Maar vanwege wat rugklachten en dingen ben ik er mee gestopt. En ik heb nog 5 jaar geleden een herseninfarct gehad. Dus,
3: maar wel mooi dat je al met een volgende generatie op zo'n dag op het veld kan staan.
2: Ja, dat vind ik heel prachtig. Ja. Het is gewoon mooi om dan terug te kijken weer van, ja, het is weer 25 jaar geleden. Want ik heb nog een voorzitter, dat was toen met 70 jaar bestaan, Henk van Os. En die zei van, nou, het is geen kunst om 70 jaar te zijn, maar het is wel een kunst om dadelijk 80 te vieren. Ja. En nou is 90 jaar bestaan, dus ik heb het lang volgehouden.
1: We hebben 2 herenteams, een damesteam en een 35-plus team. We merken wel dat we wel hard moeten werken om te zorgen dat we voldoende spelers hebben voor alle elftallen. Dat lukt nog steeds. Ook komend jaar hebben we voldoende spelers, maar we kunnen altijd nog mensen gebruiken die willen komen voetballen. We willen ook een toekomstvisie maken als voetbalclub zijnde van hey, wat willen we voor de toekomst. En daarin kan misschien een fusie inzetten, maar misschien moeten we het ook breder gaan zien door andere sporten te omarmen. Ja, dat is iets wat we gaan uitzoeken en gaan kijken hoe we verder gaan.
3: Wanneer is voor jou het weekend geslaagd?
2: Als het weer goed is en de mensen hier met blij gezicht op dat veld gaan.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zo.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Vanwege het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, waar knoop het Empel 20 minuten oponthoudt. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Leende 20 minuten. A2 Eindhoven richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. A2 van Eindhoven naar Maastricht voor Maastricht Airport 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A16 Rotterdam richting Breda voor de Moerdijkbrug 10 minuten. A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum en Ulvenhout een kwartier oponthoud. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Wil jij indruk maken?
2: Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
10: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
2: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
11: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
14: van Kuik. Chica, mi amiga, ¿qué dice? Esto es yo, y como hablo, y hablo así contigo. Nah, man.
15: What we're gonna do right here is go back.
14: Yeah. Nah, man, you know?

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in de gezellige Brabantse sfeer nabij Graven. De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 1 uur kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11 uur begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De provincie Noord-Brabant kan nog geen duidelijkheid geven over handhaving bij de voormalige betoncentrale aan de Veerstraat in Boksmeer. Milieuvereniging Land van Kuik vraagt om actie tegen de activiteiten die plaatsvinden zonder geldige natuurvergunning. De provincie onderzoekt momenteel alle feiten en omstandigheden voordat een nieuw besluit wordt genomen. De gemeente Land van Kuik steunt voorlopig geen lokale campagne voor de veiligheid van vrouwen, omdat inwoners zich relatief veilig voelen volgens de veiligheidsmonitor. De wijkraden hadden om aandacht gevraagd, maar de gemeente prioriteert andere veiligheidsthema's. Wel is er bereidheid om alternatieven te overwegen, zoals de campagne Orange the World. Pastoor Theo Lamers van de parochie Heilige Martinus in Kuik benadrukt dat Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, actueel blijft. Het feest herdenkt de schenking van de Heilige Geest, die kracht, liefde en wijsheid biedt. Lamers wijst op de afname van kennis over het christendom en het belang van omzien naar elkaar in deze individualistische tijd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is de druk op de weg. In het zuiden van het land staat 350 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Michelsgestel en knooppunt Empel 20 minuten oponthoud. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leendeheide een half uur. De A2 van Eindhoven naar Utrecht voor Waardenburg een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt het Vonderen en knooppunt Kerensheide een half uur. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten oponthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hertogenbosch een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Wanneer je Beers binnenrijdt vanuit de richting Vianen, stuit je op 3 grote betonblokken die er staan om het verkeer op de Molenstraat af te remmen. Niet bepaald de mooiste entree voor het dorp. En ook neemt het de frustraties over het te hard rijden door het dorp niet weg, vindt inwoner Seert ten Haaf.
1: 5 jaar geleden kwam toenmalig wethouder Jillis met het voorstel. We gaan het verkeer wat afremmen door middel van een proef die we na verloop van tijd zullen evalueren. Er zijn toen deze 3 betonblokken geplaatst. En tot nu toe heb ik eigenlijk nog niemand gehoord die zegt: jee, wat een geweldige oplossing. Het is een doorgaande weg. Er komt best wel wat verkeer doorheen. Maar ik vind het ook een dorpsweg. Hij is gelimiteerd tot 30 km per uur. Maar het nodigt uit om veel harder te rijden. En dat doen ook heel veel automobilisten. Er zijn heel veel aanwonenden die zich doodergeren aan het verkeer wat met razende snelheid door het dorp rijdt. Er zijn mensen die tegen mij hebben gezegd: Ser, het is een schande voor het dorp dat die bakken of die blokken hier zo staan. Het ziet er niet uit. En als je dan kijkt bijvoorbeeld hoe dat ze dat in Haps aangepakt hebben, of een ander voorbeeld is misschien Ledenakker. Dat ziet er veel vriendelijker uit, mooi uit. In Ledenakker hebben ze bijvoorbeeld gewerkt met korte stalen bakken, daarin planten gezet. Ja, dat ziet er meteen veel prettiger uit en veel dorpser uit. Eigenlijk staan we in een padstelling. En eigenlijk vraag ik de gemeente ook om initiatief te nemen om de situatie hier bij de dorpsentree aan te gaan pakken. En sterker nog, om de hele Molenstraat aan gaan te pakken. Want om nu verder te kijken hier in deze situatie, dan denk ik, het zou zoveel mooier kunnen, het zou zoveel groener kunnen, het zou zoveel vriendelijker en dorpsvriendelijker kunnen zijn. Wellicht ligt er een hele mooie uitdaging voor de nieuwe wethouder in deze, om deze zaak nu eens heel goed aan te pakken en op korte termijn met resultaten te komen.
0: De gemeente laat in een reactie weten dat er al een evaluatie plaatsgevonden heeft, waaruit blijkt dat de blokken wel effect hebben, maar dat verbetering noodzakelijk is. Dat zou in de vorm van een herinrichting van de Molenstraat en een deel van de Grote Straat moeten zijn. Dit jaar wordt bekeken wanneer het project ingepland kan worden.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
3: Bruno Mars komt met On My Soul, een warme en romantische ballad, vol soul, live instrumenten en die typische Bruno Mars sound. Een track die je meteen meeneemt in de liefde met een productie die klinkt als pure klasse.

0: reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381
1: 76. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er nog een geval is van het Hantavirus in Nederland. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Dat schip is vanuit Turkije teruggekomen en geïsoleerd voor behandeling. Op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn 4 tenten van het Rode Kruis neergezet. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon. Niet om in te slapen, laat een woordvoerder weten. Er werden vanmiddag namen omgeroepen van ongeveer 20 mensen die daarna het terrein van het aanmeldcentrum opliepen. Of er plek voor hen is vrijgekomen, wilde een medewerker niet zeggen. De Oekraïense president Zelensky komt naar de NAVO-top over 6 weken in Ankara. Dat meldt NAVO-topman Mark Rutte. Hij heeft Zelensky uitgenodigd en hij zal er zijn, laat hij weten. Waarschijnlijk zal Zelensky niet aanwezig zijn bij een vergadering van NAVO-leiders. En ontloopt hij zo waarschijnlijk de Amerikaanse president Trump. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het druk op de weg. In het zuiden van het land staat bijna 400 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, verknopend Empel een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Schalbommel een half uur. De A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Maastricht Airport 20 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen knopend Ridderkerk en de Moerdijkbrug 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam, 3 kwartier extra reistijd. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen knopend Vaanplein en Afrit Numansdorp 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
4: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: gezellige, zonnige muziek op je radio hier. Het is langzamerhand zomer aan het worden, lieve mensen in het land van Kuik. Je luisterde naar Ricciera en No Tengo Dinero, wat zoveel betekent als ik heb geen geld om aan mijn anus te krabben. Hè? Ja, zo gaat het een beetje. Dit was de opvolger trouwens van het welbekende Vamos a la Playa. Dit werd een iets minder groot hit, maar hij mag er zeker ook wel wezen. Nou, goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Vandaag gewoon weer vanuit de studio waar ik dat altijd voor je te berden breng. Hè. Gisteren waren we natuurlijk in Kuik bij Van der Valk en stonden we op de mega-expo. Hartstikke gezellig was dat. Veel mensen gesproken, leuke mensen ontmoet. Praatjes gemaakt met allerlei gasten die daar ook te gast waren. Hè. Je hebt er ook wel hier en daar wat van kunnen terughoren, natuurlijk. En wat gaan we allemaal doen in dit programma, vraag je dan misschien af. Nou ja, we gaan natuurlijk straks even kijken naar het streeknieuws. We hebben de agenda voor je. We gaan op de beurs kijken wat daar allemaal gebeurt nog, zo net voor Pink. Het wordt een lang weekend, dus er zal maandag wat minder gehandeld worden in deze en gene contraien, zeg maar. En we hebben het verkeer voor je. Daar kijken we ook nog eventjes naar, hoe dat erbij staat straks. Want er zijn toch veel mensen die nu een lang weekend ervan maken. Eventjes een weekendje naar een huisje of een parkie of naar de camping of zo. Dus we gaan eventjes straks kijken hoe dat gaat lopen. Goeie muziek hebben we ook meegenomen, dus blijf er lekker bij. Dit is tot 6 uur Afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: I Can Stay hier aan Flagel VC. En zo hebben we nog veel meer mooie muziek voor je onderweg natuurlijk. Even kijken, we hadden hier vooraf ook nog wat leuks trouwens. Even kijken wat het ook weer was. Korte termijn geheugen, daar doen we dan even een beroep op. Maar dat valt allemaal niet mee natuurlijk. Oh ja, Tina Turner, You're Simply the Best. Die hebben we ook al gedraaid voor je. Nou ja, ze hebben nog veel meer mooie muziek onderweg. Zometeen de Monkees met een mooie gouden ouwe. Maar we gaan eerst eventjes kijken in de verkeerssituatie, zeg maar. Hè, wat er allemaal gebeurt rondom het land van Kuik. Want het was al behoorlijk druk aan het worden, vertelde ik je net. We kijken op de A12. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. En op de A50, daar is het wel druk inderdaad. Daar is een rijbaan gesloten en dat is aan de hand bij afrit Sint-Oederode. Daar kan je er niet af op de A50. Dan 9 kilometer stilstaand verkeer. Dat is tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. Dan gaan we naar de A73. Daar heb je maar liefst 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nijmegen, Dukenburg en knooppunt Rijkenvoort. Dus rondom het land van Kuik staat het ook lekker vast, zeg maar allemaal. Dan 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt op het Ewijk en afrit Nijmegen. En 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nijmegen en afrit Malden. En nog 3 kilometer, dat is ook nog de A73 steeds, 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. Hehe, poepoe.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
1: Dit is Afslag LVC.
3: Uw presentator, Jan Depen.

0: Ja, mooie muziek. Een mooie gouden oude de Daydream Believer van de Monkees hoort hier in afslag LVC. En misschien kun je dat maar het beste gaan doen. Gewoon lekker buiten in het zonnetje liggen, je oogjes dicht doen en gewoon een beetje wegdromen. Het schijnt dat in een deel van het land van Kuik de stroom is uitgevallen. Dus er schijnt dus een stroomstoring aan de hand te zijn. En daarover horen we straks nog wel wat meer waarschijnlijk. Ook nog meer muziek straks onderweg. Bon Jovi heb ik nog voor je. Prince komt eraan. Maar we gaan eerst even kijken in de agenda van het land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. In de Lambertuskerk aan het Kerkveld in Beers verzorgt ensemble Quint op maandag 25 mei 2026 een bijzonder mandolineconcert. Het optreden duurt van 2:30 tot 16:30. Het orkest bestaat uit 4 mandolines, 2 mandola's, 3 gitaren, een fluit en een contrabas. Het ensemble bestaat bijna 10 jaar en weet het publiek telkens opnieuw te verrassen met warme klanken van mandolinemuziek. Op het programma staan werken van onder andere Mozart, Purcell, Sibelius, Theodorakis, Paul Simon en Lenny Koer. Het concert belooft een sfeervolle muzikale middag te worden voor liefhebbers van klassiek en lichte muziek. Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunetten en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

wat kan die hoog, hè? Wat kan die hoog, mensen? Prince hoorde je zojuist met When Doves Cry hier in Afslag LVC. Zometeen gaan we naar het streeknieuws van 4:30 alweer toe. Zo snel gaan die dingen. Dan kijken we ook even naar het weer voor de komende dagen. En we kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Want het is lekker druk. Het lijkt alsof iedereen onderweg is hier in de regio, hè? Tot die tijd nog even een goede plaat. En die is afkomstig van, geproduceerd door de mannen van ABBA natuurlijk. Benny Ulvaeus en Björn Andersson. Die maakten dit voor de musical Chess. Je kunt geluisteren naar Murray Head en One Night in Bangkok. Zo heet hij. En hierna krijg je dan ook meteen het streeknieuws van 4:30.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De provincie Noord-Brabant kan nog geen duidelijkheid geven over handhaving bij de voormalige betoncentrale aan de Veerstraat in Boksmeer. Milieuvereniging Land van Kuik vraagt om actie tegen de activiteiten die plaatsvinden zonder geldige natuurvergunning. De provincie onderzoekt momenteel alle feiten en omstandigheden voordat een nieuw besluit wordt genomen. De gemeente Land van Kuik steunt voorlopig geen lokale campagne voor de veiligheid van vrouwen, omdat inwoners zich relatief veilig voelen volgens de veiligheidsmonitor. De wijkraden hadden om aandacht gevraagd, maar de gemeente prioriteert andere veiligheidsthema's. Wel is er bereidheid om alternatieven te overwegen, zoals de campagne Orange the World. Pastoor Theo Lamers van de parochie Heilige Martinus in Kuik benadrukt dat Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, actueel blijft. Het feest herdenkt de schenking van de Heilige Geest, die kracht, liefde en wijsheid biedt. Lamers wijst op de afname van kennis over het christendom en het belang van omzien naar elkaar in deze individualistische tijd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Nou, maar vanavond buiten zitten, dus hartstikke lekker. We kijken even naar de A12 voor het verkeer. Tenminste, daar beginnen we. 5 kilometer stilstaand verkeer bij tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort in dit geval. Dan nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Ja, die zat er ook wel in. Dan de A50. Daar heb je bij afrit Sint-Oederode een probleempje. Want de afrit is gesloten. Dus ja, daar kan je eventjes niet eraf. Dan moet je een andere afrit kiezen. En binnendoor even naar Sint-Oederode. 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Gravenstein en afrit Os-Oost. 2 kilometer stilstaan tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 4 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. Verder heb je nog op de A50 8 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan komen we bij de A73 12 kilometer stilstaand verkeer inmiddels tussen Nijmegen-Dukenburg en afrit Haps. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Beuningen. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: VIP Dance Classics.

Het is bijna vrijdagavond, lieve mensen. De laatste uurtjes of laatste minuten van jouw werkweek zitten erop. En dan is het tijd om wat stof uit je luidsprekertjes te blazen. Dat deden we met Justin Bieber. Samen met Nicki Minaj en Beauty and the Beat. Over beauty gesproken. Deze dame ziet er ook nog steeds heel appetijtelijk uit. Denise Bonfanti. In de jaren 80 maakte ze deel uit van de Babies Gang. En ze maakte recent een nieuw plaatje samen met James Knight. En de mannen van Italo Connection. Waarvan ik de eer had dat ik ze vorige week mocht ontmoeten in Delft. Hartstikke gezellig. Maakte er een leuke remix van. Dit is Dolce Canarino van Babies Gang samen met James Knight.

van Dolce Canarino. Hartstikke nieuwe muziek op je radio. Ja, fluit nog maar even door me heen. Goed, we gaan naar een man met een gitaar. Dat is beter dan naar de man met de zeis, overigens. Ook een legende uit de 80's. John Bon Jovi. And I'll be there for you.

0: ik moet zeggen, het zijn wel beloftes hoor. I'll be there for you, John Bon Jovi. In afslag LVC op deze vrijdag, de 22 mei 2026. En I'll be there for you, dat is makkelijk praten. Maar dan zullen we eerst eventjes door het file geweld heen moeten. Dus ik zou rustig even naar huis bellen van schat, ik kom een beetje later. Laten we gaan kijken. Oh boy. De A12, daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort. En je hebt 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. Dan de A50, daar heb je bij de afrit Sint-Oederode. Die is afgesloten. Zowel de toerit als ook de afrit. Dus dan moet je even een omweg voor zoeken. Hè? Dan 9 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en Os-Oost. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel en afrit Sint-Oederode. En 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Dan komen we bij de A73. Daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Rijkenvoort en afrit Vierlingsbeek. 11 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Boksmeer. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En 2 kilometer tot slot langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen-Dukenburg en afrit Kuik.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Wait, Rick, do the speech.
5: Hey kids, stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our...

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Je hebt geluisterd naar Cliff Richard en de Young Ones. En Living Doll, mensen. Ja, en die Young Ones, die hadden natuurlijk ook hun eigen serie. Hè. Vroeger op tv was dat. Vroeger zat je voor de tv en dan kon je naar dit soort programma's kijken. Volgens mij staan ze ook wel op YouTube trouwens, de Young Ones. Over vier, ja, nogal uiteenlopende studenten, zeg maar. Die in een studentenhuis woonden waar het een grote puinhoop was en waar de meest vreemde dingen gebeurden. Volgens mij maakte daar de band, de ska-band Madness, ook ooit zijn opwachting. In den beginnen, zeg maar. Goed, we gaan richting het Pinksterweekend. Alleen ja, voor heel veel mensen is dat natuurlijk een lekker lang weekend waarin je leuke dingen kan doen. Maar wat houdt dat Pinksteren nou precies in? Nou, luister even.
3: Op 24 en 25 mei is het Pinksteren. Voor steeds meer mensen betekent dat niet veel meer dan een extra vrije maandag. Maar wat houdt deze christelijke viering eigenlijk in?
4: Pinksteren is het feest van de 50ste dag na Pasen. En met Pasen vieren we de opstanding van Jezus uit de dood. De 40ste dag hebben we hemelvaart gevierd, waar Jezus ten hemel opstijgt. En Jezus heeft, zo schrijft de Bijbel, ons beloofd dat hij ons niet in de steek zal laten, maar dat God ons een helper zal sturen. En dat is de Heilige Geest. En op het feest van Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest aan alle gelovigen wordt geschonken. En die geest, dat is eigenlijk de kracht in ons leven. God die ons kracht geeft, liefde, moed, inzicht, verstand, wijsheid, om eigenlijk zo goed mogelijk in het leven te staan. We hebben inderdaad een extra dag, hè? En dat is eigenlijk heel erg ook Noordwest-Europees. Vanuit het verleden kennen we heel veel katholieke vrije dagen. Dat is in de loop van de tijd wat veranderd. De tweede Pinksterdag is er nog eentje die over is gebleven. En eigenlijk geeft het aan hoe belangrijk dat we dat feest vinden. Dat het afsluiten van die paastijd, de komst van de Heilige Geest, die ons in beweging wil zetten en moed en kracht wil geven. En om dat feest te versterken is daar die tweede Pinksterdag bijgekomen. Het is natuurlijk een landelijke trend dat katholicisme, christendom daalt in beleving en in kennis. We zitten onder de 50% christendom in Nederland. Dus het is begrijpelijk dat mensen de verhalen ook niet meer kennen. Dat voorkomen we niet. Het enige wat wij kunnen doen is proberen die verhalen te blijven vertellen. De grootste viering zit op Eerste Pinksterdag, dus op zondagochtend. En wij vieren dat hier ook met de toediening van het sacrament van het vormsel. Dat bij de 7 sacramenten van de katholieke kerk hoort. En dat is eigenlijk dat jonge mensen meestal zo van een jaar of 10, 12 het sacrament van het vormsel ontvangen. En dat we eigenlijk vragen en bidden dat Gods geest in hen mag wonen en dat zij zijn kracht en sterkte mogen ervaren. Dat is voor ons het hoogtepunt van Pinksteren. Ik denk misschien wel juist in deze tijd, waar een aantal tendensen, lijnen lijken uit te gaan naar individualisme, alleen aan jezelf denken, niet omzien naar de ander, het juist goed is om iets van kracht en moed en inzet te krijgen om te bouwen aan een samenleving en een omgeving die de moeite waard is, waar we ook opkomen voor elkaar en met elkaar. En daar hebben we soms moed voor nodig om tegen de gebaande wegen in toch te zeggen, eigenlijk willen we het anders. We willen opkomen voor de mens in nood. En in die zin is dat belang van Pinksteren denk ik nog steeds aan.
2: Nou, zo hebben we toch alweer wat over Pinksteren geleerd, hè, lieve mensen, inderdaad. En daarmee komen we ook aan het einde van het eerste uur van Afslag LVC. Zometeen zijn we terug naar de boodschap en het nieuws van 5 uur. Dan gaan we het weekend vieren met jou in deel 2 van Afslag LVC. Tot zo.
5: Waar je ook bent, Omroep Land van Kaak is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kaak.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 300 kilometer file. De langste file staan daar op de A2 Eindhoven richting Utrecht, verknopend Empel, een half uur vertraging. De A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Kelpen-Oder en Leendeheide, een half uur. De A2 Eindhoven richting Utrecht, voor Waardenburg, een half uur. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en knopend Empel, een half uur vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd, voor knopend Klaverpolder, een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam, een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
11: Aanslag LVC.

0: mensen, wat een fijne muziek. Je hebt geluisterd naar Splitsing en Wind en Zeilen uit 1985. De band Splitsing werd in Groningen opgericht in 1982. En ja, de man die je hier hoort zingen en die ook verantwoordelijk was voor de meeste composities, was Peter Groot-Kormelink. Inderdaad, dat was eigenlijk de main man van deze band Splitsing. In 1988 kapten ze er trouwens alweer mee. Dat is dan wel jammer, want hier, ja, dat was toch een leuke, gezellige nederpopband, hè? Dat wel. Hey, we kijken nog eventjes naar de verkeerssituatie. Op de A50 is de afrit Sint-Oederode nog steeds gesloten. Zowel de toerit als de afrit. Dus je moet even een alternatief zoeken daarvoor. Dan heb je op diezelfde A50 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Verder nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen... op knooppunt Ewijk zelf. Ja, dat kan ook inderdaad. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. Dan komen we bij de A73 alweer. We gaan richting het Land van Kuik. Daar staat het ook hier en daar stil. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Ewijk en Nijmegen. 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Zaderheik en een afrit Belfeld. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Kuik en afrit Boksmeer. Dan nog 2 kilometer tot slot stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En dat waren ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplv

0: Deze gaat nog even door. Ik had de 12-inch versie te pakken, zag ik. Onze computer heeft het volgens mij ook warm. Want er komen alleen maar zonnige platen uitrollen voor deze show. Dat vind ik op zich niet erg, hoor. Zoals deze ook. Stevie Wonder en Another Star. Ik heb nog veel meer mooie muziek voor je onderweg. Ik zag Centerfold zag ik nog staan. Cheryl Lee Ralph. Kaoma heb ik nog voor je klaarstaan zometeen. Ja, Tracy Ullman. Er komt nog van alles aan. Laten we eerst even gaan kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Boekland van Kuik.
2: Agenda.
3: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunette en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Grave Zingt Hollands, Grave Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven. De LGOG Historische Kring Maas en Niers organiseert op woensdag 27 mei in Gennep een bijzondere historische lezing aan de Picardi 36. Historicus Herman Jan van Kuik neemt bezoekers tijdens zijn voordracht Het Land van die van Kuik mee door ruim 2000 jaar geschiedenis van het Land van Kuik. Tijdens de bijeenkomst komen bijzondere gebeurtenissen, historische ontwikkelingen en regionale verhalen aan bod die de geschiedenis van deze streek hebben gevormd. De lezing is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor lokale geschiedenis en cultuur.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

L'amour, hoorde je zojuist hier in Afslag Elvis. Dit was Kaoma. En die ken je natuurlijk nog van Lambada en Dansando Lambada. Ik denk, dan pakken we toch eens een keer een andere plaat. Hè? Dat kan je dan ook eens een keer leren beluisteren. Mijn vader zei altijd, l'amour, dat is Frans voor het schroefje. Dat is natuurlijk een hele flauwe grap. Maar oké, doe maar. Goed. Hey, we gaan zo meteen verder met Afslag LVC. Met nog heel veel andere muziek onderweg voor je. Wat moet ik er allemaal over zeggen eigenlijk? Je hoort het vanzelf. Swan heb ik voor je. En ik heb nog... ik noem het zo nog wel eventjes op. Hè? Eerst even Kajagoogoo en Too Shy. En daarna het streeknieuws.

0: Frans van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De provincie Noord-Brabant kan nog geen duidelijkheid geven over handhaving bij de voormalige betoncentrale aan de Veerstraat in Boksmeer. Milieuvereniging Land van Kuik vraagt om actie tegen de activiteiten die plaatsvinden zonder geldige natuurvergunning. De provincie onderzoekt momenteel alle feiten en omstandigheden voordat een nieuw besluit wordt genomen. De gemeente Land van Kuik steunt voorlopig geen lokale campagne voor de veiligheid van vrouwen, omdat inwoners zich relatief veilig voelen volgens de veiligheidsmonitor. De wijkraden hadden om aandacht gevraagd, maar de gemeente prioriteert andere veiligheidsthema's. Wel is er bereidheid om alternatieven te overwegen, zoals de campagne Orange the World. Pastoor Theo Lamers van de parochie Heilige Martinus in Kuik benadrukt dat Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, actueel blijft. Het feest herdenkt de schenking van de Heilige Geest, die kracht, liefde en wijsheid biedt. Lamers wijst op de afname van kennis over het christendom en het belang van omzien naar elkaar in deze individualistische tijd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
3: Ik ben toch eens benieuwd of dat de gemeente dan wel uitleg wil geven over aan welke veiligheidsissues ze wel prioriteit geven. Nou, we gaan het even afwachten. Nog even de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik en eigenlijk sowieso in het zuiden van Nederland. Op de A12 heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen Afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 9 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en Os-Oost. 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Veghel-Noord en Afrit Eerde. 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan komen we bij de A59, daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. Dan de A73, 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen, Dukenburg en afrit Malden. 12 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Boksmeer. En 6 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Malden. Ook nog 3 kilometer, en dat is mijn laatste, stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

En in the evening, zo heette die inderdaad, deze prachtige plaat van deze Cheryl Lee Ralph. Dat is ook wel haar eigenlijk volgens mij met afstand allergrootste hit. Nou, lieve mensen, we gaan toch nog eventjes een klein beetje beuken. Hè? Een beetje het stof uit de trommelvliesjes halen. Dat moet gelukken. Dat doen we in dit geval met Swan en Shining Star. En ja, dit is de DJ Savino edit eigenlijk. Ik was vorige week de gast bij Savino. Dat kwam natuurlijk omdat we daar de mannen van Italo Connection ontmoeten. Waarbij Fred Ventura van Italo Connection een award kreeg voor zijn lifetime achievements in de muziek over ja, meer dan 40 plus jaar. En deze

moet je wel snel kunnen dansen volgens mij met tussen plaatjes. Tracy Ullman hoorde je zojuist en I Can't Break Away inderdaad. We kijken nog een keertje naar de files, verkeerssituatie. Ja, het komt toch wel op wat verstoppingen her en der en neer. Even kijken, de A12. Daar heb je een kilometer stilstaand verkeer natuurlijk nog steeds tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En 4 kilometer stilstaan tussen knooppunt Grijshoort en afrit Ede. En op de A50, daar heb je 9 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 9 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Veghel-Noord en afrit Eerde. En dan kijken we op de A73 nog. Daar is ook het nodige loos. 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Nijmegen-Dukenburg en afrit Kuik. En 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En 5 kilometer stilstaand verkeer, en dat is mijn laatste, tussen afrit Haps en afrit

misschien ga je nog wel ergens naartoe, hè. Dat kan zijn. Hartstikke goed, joh. Hey, we gaan zo meteen nog eventjes naar de beurzen kijken. Dat doen we na deze plaat. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar een geweldige Nederlandse meidengroep. Die eigenlijk is ontstaan door een aantal playmates bij elkaar te brengen. Gewoon lekkere wijven, hè. Die doen ineens op het podium werden neergezet om een liedje te zingen. Nou ja, dat zag er ook nog goed uit. En het klonk lekker. We gaan lekker eventjes naar Centerfold luisteren. Het blijft ook gewoon een van mijn favoriete meidengroepen uit Nederland. Dat dan zeker wel. Dit is Dictator, hier in Afslag LVC. Hey.

0: deze meiden van Centerfold. Je hebt geluisterd naar Dictator, lieve mensen, hier in Afslag LVC. Nou heb ik eigenlijk gezegd dat we nog één item hadden, maar eigenlijk zijn het er nog twee. Dus daar gaan we eventjes naar kijken. Eerst gaan we dit afhandelen. First things first. Hè. Financiële informatie is best belangrijk. Zeker als je realiseert dat sparen geen ene reet opbrengt. Goed, we gaan eventjes kijken naar de beurs op de AEX. Daar ging het lekker vandaag. Die sloot op 1045 punten. We kwamen van 1035 uiteindelijk gisteren. Dat betekent een winst van 1%. De FTSE 100 in Engeland. Die sloot op 10.466 punten. 0,2% in de plus. Dan Amerika, de S&P 500. Die staat op dit moment op 7494 punten. 0,6% in de plus. En de Nasdaq staat op 26.459 punten. 0,6% in de plus. Dan de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €3.895,80. En zilver tegen €65,31. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot nog, lieve mensen, de crypto. Daar moeten we ook nog even naar kijken. Deze hier. Oké, de bitcoin die wordt verhandeld tegen €66.042. En voor een ethereum betaal je €1.823.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
0: Nou, dan weet je dat ook. Dan gaan we dit nog even doen, want er wordt natuurlijk dit weekend gereced. We hebben de Grand Prix van Canada hebben we dit weekend op de kalender staan. En dat betekent dat je eigenlijk al vrij snel achter je tv-toestel of in je appje kan gaan plaatsnemen om te kijken. Want vanavond om 6:30 hebben we de eerste vrije training die kan je gaan bekijken. Er is ook maar één vrije training dit weekend. Wordt het dus namelijk een sprintweekend. Dus om 6:30 vanavond heb je dus de eerste vrije training. Dan kun je om 10:30 kun je gaan kijken naar de sprintkwalificatie. En morgenavond heb je dan om 6:00 s'avonds onze tijd de sprintrace. Gevolgd door om 10:00 de kwalificatie voor de race aankomende zondag. Dat vindt op eerste Pinksterdag plaats. En op zondag kan je dan de race gaan bekijken vanaf 10:00 s'avonds, lieve mensen, onze tijd. Nou ja, kijken doe je via de F1 Pro app bijvoorbeeld, of via Play, of via allerlei listige kanalen op internet. Maar daar kan ik verder niet te veel mededeling over doen. Goed, tot zover deze aflevering van Afslag LVC. Hij zit er alweer op voor het hele weekend. Maandag ben ik er niet op tweede Pinksterdag, dus dan heb je lekker even een dag extra rust ook op je radio. Is ook wel prettig soms, hè. Zometeen kun je gaan luisteren naar de avondclub. Dat doen we zometeen tussen 6 en 7. En van 7 tot 9 hebben we dan nog verrekt interessante platen voor je. De Dance Classics, de VIP Dance Classics heet dat. En vanaf 9:00 wordt er flink gemixt op jouw radio, op jouw streek radio. Zo heet zo'n beestje. Nou, Afslag LVC is er weer aankomende dinsdag dus. En dat is, ja, derde Pinksterdag. Oh, fijne grap. Lees ik hier. Maar goed, dinsdagmiddag ben ik er weer tussen 4 en 6 met de nieuwe Afslag LVC. Nu we het toch over Canada hebben, nog maar even een plaat van een formatie die het erg goed deed met disco producties in Canada. Denis en Denise Lapage, Lime en

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond.
7: ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië roepen Israël op te stoppen met nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de landen neemt het geweld daar toe en raakt een vredesoplossing verder uit beeld. Ook zouden de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht. Israël zou het beleid nu moeten terugschroeven om verdere spanningen te voorkomen. In het Radboud UMC in Nijmegen

0: studio is gestofzuigd, de ramen gewassen en de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel. Tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Porsche lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.
2: Oh,

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter Martijn. Maar eerst even dit.
2: Boom, boom, boom.
3: Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Klaar met werken? Onderweg naar huis?
1: Of lui op de bank?
0: Omroep Land van Kuik met de Avondclub. Maak je weekend compleet.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond.
4: Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9 met Roger van Bracht.

The Real Thing. Can You Feel The Force? Daar begonnen we een nieuwe aflevering VIP Dance Classics mee. Mannen van de Havenclub, ook jullie weer bedankt. En tot 9 uur draaien we de fijnste dance classics die in de jaren 70, 80 en soms 90 zijn uitgebracht. Zoals deze van Herb Albert. Keep Your Eye On Me.

0: geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis, die onder andere van de SOS Band en vele andere bandjes kent. Herb Albert en Keep Your Eye On Me. Hetzelfde album uitgebracht door A&M Records. En eindigt hij in één keer. Even wat rust in de zaak met het plaatje van Steve Walsh. VIP Dance Classics tot 9 uur vanavond. Ja, we zijn zeker klaar.
1: Everybody in the house, are you ready to rock together? Everybody tonight, whoever you are, wherever you are, I want to see you. I want to see you move to the groove. Are you ready? Here we go.

De meest swingende koopavondshow van de regio. VIP Dance Classics. VIP Dance Classics. VIP.

VIP Dance Classics bij Omroep Land van Kuik met de Pinksteren voor de deur. Pinksterfunk hoorde je van Tina Marie, beter bekend als Lady T. Je hoorde Work It. Nou ja, dat kan je misschien wel doen. Het weer is er in ieder geval zeker na tijdens de Pinksteren. Vanavond blijft het tot zonsondergang en dat is rond 9:50 zonnig. Het is dan nog zo'n 20 graden en in de nacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen wordt het met 27 tot 29 graden in het land van Kuik nog warmer dan vandaag. En daarbij is het zonnig met later op de dag wat stapelwolken. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en zomers warm met 26 tot 29 graden. Oh, de zomer komt er echt aan, mensen. Dat is toch heerlijk. En wij zorgen natuurlijk weer voor zomerse muziek. Dat doen we onder andere met deze plaat van Dan Hartman, We Are The Young.

bijna een mama appelsap kunnen zijn, dit. Althans, ik hoor er af en toe uit Internet Connection, maar dat is het niet. Het is de Intimate Connection van de band Clear. En track werd geschreven door Norman Durbin en Woody Cunningham. Die kent onder andere ook weer van Deodato. Ja, nou, ja. Zo verweeft het allemaal een beetje het wereldje in elkaar. En, dan kom je de een weer bij de ander tegen. En zo andersom. Omroepland of Kijk, daar luister je naar met VIP Dance Classics. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. En dit is Leon Bryant en Are You Ready?

Sounds of Success. En Just Be Good To Me, de herkenbare song van Jimmy Jam en Terry Lewis, die toen net losgekomen waren uit de Time en daar hun sound een beetje voortbrachten. Goed, laatste plaatje voor het nieuws. Dat is er eentje van Key ID en Don't Stop. Graag tot zometeen na 8 uur.

0: vrijdagavond VI.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond.
9: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. En ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Omroep Land van Kuik.
0: dichterbij dan je denkt.
6: VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

op het Land van Kuiken. VIP Dance Classics op de vrijdagavond. En Polly Carmen. Dial my number 0485381777. En dat kan je wel bellen, maar dan neemt er niemand op. Dus app is altijd een beter idee. 0485381777. De liedzanger trouwens van Champagne was dit. Je kent die band misschien nog wel van Habados. Wat je destijds tot vervelend toe gehoord hebt. Maar tegenwoordig is het wel leuk om af en toe nog eens een keer te horen. Hè? 93.5 en 94.0. En Jermaine Stewart op de zenders. Get Lucky, de extended remix. Zoals ze bijna altijd lange uitvoeringen draaien hier. Beetje lui DJ-programma is dit, hè?

Amerikaanse soulgroep Aura hoorde je met You're the Only One. Dat verscheen in 1980. VIP Dance Classics op de vrijdagavond. Iedere vrijdag tussen 7 en 9. Straks om 9 uur dan is hij er weer. DJ RC met een funky Friday mix. Ook morgenavond kan je hem beluisteren tussen 11 en 12 met Disco Today. Nou, allemaal lekker dansbare platen. Dus dat is elke weekend op de vrijdagavond en de zaterdagavond. Daar ben je om op land van kijken. Lekker Pinksterweekend. En ja, ik zei het vorige uur al. Het weer ziet er echt fantastisch uit. Cool in the Gang zingt fresh. Maar de waarheid in het weer is anders.

been snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kind of low.

Zo, dat was een hele zit. Zeker wel, maar wel een hele fijne zit. Grandmaster Flash en The Furious 5 met de ontzettend lange uitvoering van White Lines bij VIP Dance Classics. En dit is Come Function en I'll Get You Back.

Sound Function en I'll Get You Back. Je krijgt mij ook weer terug volgende week vrijdag om 7 uur. We zijn weer toe aan de laatste twee platen bij VIP Dance Classics. En dat is er eentje van Club Nouveau, Lean On Me. En dan hebben we nog een heel fijn elektroplaatje om de vrijdagavond mee af te sluiten. Nou ja, af te sluiten. Er is natuurlijk nog genoeg te doen hier bij de avondprogrammering bij Omroep Land. We kijken op de vrijdagavond ook. En dat is Hashim en Al Nafis. Daar sluiten we dus mee. Maar tot die tijd, Club Nouveau, Lean On Me. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Hebben een fijn weekend en graag tot de volgende week.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
1: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. En een Nederlandse vrouw heeft haar ouders aangeklaagd omdat ze als kind jarenlang zware werkdagen moest maken in het familiebedrijf. Volgens haar werkte ze naast school vaak lange dagen mee in de bakkerij van haar ouders. De inmiddels volwassen vrouw zegt haar psychische en lichamelijke klachten aan te hebben overgehouden. De zaak leidt opnieuw tot discussie over de grens tussen helpen en kinderarbeid. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
10: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
13: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
14: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
16: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
17: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
15: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
16: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
18: Omroep Land van Kuik.
7: Funky Friday.
18: Met

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker één persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent de betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met haar vergeldingsactie zal reageren. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de centrale bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
7: Kuik. Het is weer tijd.
8: We'll be setting from this location.
7: Voor een vette mix.
8: Die horen op binnen about an hour.
7: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
8: All right, we're ready.
7: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond.
3: Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. Een jong kind is in Hilversum zwaar gewond geraakt na een aanval door een hond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident heeft kunnen gebeuren en om wat voor een hond het gaat. De aanval zorgt opnieuw voor een discussie over de veiligheid rond agressieve honden in de samenleving. En president Trump zegt dat hij mogelijk de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. moet missen vanwege spanningen rond Iran. Volgens Trump is het geen goed moment om Washington te verlaten. De bruiloft vindt dit weekend plaats op de Bahama's, maar Trump zegt dat hij vooral bezig is met overleg over de situatie in het Midden-Oosten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
5: Kuik. Het is weer tijd.
6: We'll be setting it from this location.
5: Voor een vette mix.
7: Die horen we binnen voor een hour.
5: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
6: All right, we're ready.
5: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
6: Right.
5: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De Avondclub.
1: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Blond van Kuik, streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een stroomstoring heeft vrijdag bijna 10.000 aansluitingen in het Land van Kuik getroffen. Het noordelijke deel van Kuik, Gassel, Katwijk en Linde zijn zonder elektriciteit. De storing beïnvloedt 153 postcodes, waaronder gebieden rond de Kraaienbergse plassen, wat hinder veroorzaakt voor hotels en restaurants. De provincie Noord-Brabant kan nog niet bevestigen of er handhavend wordt opgetreden tegen de activiteiten bij de voormalige betoncentrale in Boksmeer. Milieuvereniging Land van Kuik vraagt om actie, omdat de bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden zonder geldige natuurvergunning. De provincie onderzoekt momenteel alle feiten en omstandigheden. De gemeente Land van Kuik steunt voorlopig geen lokale campagne voor de veiligheid van vrouwen, omdat inwoners zich relatief veilig voelen, volgens de Veiligheidsmonitor. De wijkraden hadden om aandacht gevraagd, maar de gemeente prioriteert andere veiligheidsthema's. Wel is er bereidheid om alternatieven te overwegen, zoals de campagne Orange the World. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink